0: so proud. Yeah, and this is how we're coming to 44 minutes past the hour of 10 on this year's station of the nation. Very nice weather. Alsjeblieft mensen, zeg me waar kan ik kom? Ik nodig net een beetje sop of als dat stamilis iwers is. Dat weet me maar net. Ik maar, ik heb mijn bakje gereed is, hoor, zodat ik maar mijn bakje kan komen halen. Of stuur maar die bakje aan voor mij. Lekker sop daar zo, lekker groentesop. Lekker weer voor groentesop of lekker weer voor stamilis en boinkies. Maar dit verder als wit mensen wil ik maar net komen zeggen, is ingeschakeld op die Good Morning Coffee Family Show. Dat is 44 minuten over 10. Je hebt je gunsteling radiostatie, Coffee FM 97.2. This is where it all began. Ja, ook vir julle sê hoe warm, dit is 'n seisoen waar mense ons verkoue en griep opdoen, so ons wil net vir jou sê dat jy al die vitamin C's en dinge moet kry vir jou, of gaan en by die kliniek, so dat jy kan uitvind wat is die beste ding om te gebruik vir die verkoue en ook vir die griep. And that being said, Coffee Fiend, thank you for tuning into the show station of the nation, Coffee Fiend FM 97.2, where it all began. This is your station of the nation, Coffee Fiend FM 97.2, where it all began. And I am just going to be with you up until 12 Monday, where Pastor Robert Krug and also Pastor Ambrose Alice will be joining me from the hours of 12 up until 1 to come and give us the word of the Lord. But that being said, you tuned into the Good Morning Coffee Fee Family Show.
1: Davidsonville, stay tuned to Coffee Fee FM 97.2,
2: where it all began.